0: Congratulations, you've picked this, the best of 12 channels, the Gramophone Radio.
1: December Bremen, de Goldene Zeven, Ernst, Hanneke. En u luisteraars, we hebben ons allemaal weer gevonden op de golflengte 395,8. En we gaan onze tijd gebruiken ook met dansmuziek. En we gaan verder met een fox. De Goldene Zeven speelt hem. Ook Detlef Leis staat klaar, want hij zingt dat lied, het schaduwachtig lied, Deep Purple.

het me juist zo waar. Moest u maar erin. Mooi de min den oedele niet voor te zien. Me boetjes wel vullen met zoetjes. Hittele zien voor iets van jou. Me eefels lang keerlijk neem bier om hem. Nek een kus, rukkere, waarom?